0: kantoor meubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

0: altijd lekker om een lekker nieuwe in te horen. En dat is een lekker nieuwe in van Bok van Blaar.
1: Jij die hart van een leeuw. En Marissa.

hoofdrake. Dit is nou 7 uur in die nuus. SA Kamer van Koophandel en Nywerheid verwag handelstoestande sal verbeter en die uitspraak in Ramaphosa se aansoek word Vrydag verwag.

Afsco met Maarten, Jolandi en Stem. Afsco op die regte noot op Bok Radio en Bok TV.

0: Lauren en Lena daar met It's Raining Whiskey. Iemand grijp je bakken. Waar is die whiskey? Gaan vang het, nou. Jy is op die beter alternatief, bly net waar jy is, Heinrich, Triple H, Deploy, staan reg om jou te vermaak. Ons maak reg om nou weer die seepie te gaan opneem vir jou, ek en Marcus, natuurlijk Albertus Kotse, Gert, Heinrich, Triple H, Deploy, wat ook daarin speel. Dis natuurlijk Stefan Vermaak, sy H2MA, wat op Sondag uitspeel, so maak seker jy luister dit, dit raak nou heel interessant, ek moet sê, sekere mense word nou bietjie kwaai daar en sê, Leanne, wat ek nou speel, kan nie trou met Marcus nie, so maak seker jy luister dit, gaan vang op, daar so op die podcast, dit word gelaai daar op ons Bok Radio webtuiste, en dan kan jy lekker die story volg saam met ons. Maar eers, voordat ek jou groet het, jou klein hondjie, groot persoonlikheid, Bok Radio en Hills wil dit sien, of jou klein legende nou tonne houding, eindeloose energie of net korrige gewoontes het, hierdie is jou kans om dit vir ons te wys. Deel een foto of video van jou klein of mini woef op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality, en laat weet ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan een kans om R5,000 in kontant in een fantastische Heels Pet geskenkpak te wen tijdens dieren donderdag saam met my Natisha, wat natuurlijk morgen plaasvind. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nies. Drie gelukkige inskrywers ontvang elk R2,000 se Heels geskenkbewys in een geskenkpak. BSNV's van toepassing. Onthou, morgen is dieren donderdag. So jy het nog een dag om in te skryf hierdie ongelooflike prys. Maar nou ja, ek gaan jou groet. Ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek. Hoopelik is Dr. Nico saam met ons. Roger Hodgkin met Had a Dream en Snotkop met Tyd om te Rock. Dan sien ek jou morgen, want daar is lekker om een mens te wees. Jy moet net een lekker mens wees. Tot ziens.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskapie verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gezonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vernoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie. Ons is jou productiviteit en werkruimte vernoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get three flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
3: Pad of Veldlangs, rij een legende. Tabbekeese. NMI Toyota stel die Tabbekeese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Het is 14 minuten aan 2 uur op Wolkenradio, die tijd van de middag. Je weet wat om te doen, check in, is je oké? Okay? 074-2000-989, waar je jezelf al ook in die wereld bevindt. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ons het ook voor Penny, wat voor ons linkerlopkrap vraag stier. Penelope, what you got?
1: Hey, hey, it's almost Friday. Well, happy hump day, sugar boo. Here is today's linkerlobkrupper. If you take the wrong pill, you'll never know the truth. Again, if you take the wrong pill, you'll never know the truth. What movie am I? Check in, okay?
0: All right. Maandag, dinsdag, het ons musiekvraag gehad. Vandag lyk my nie, ons is rolprente toe. If you take the wrong pill, you'll never know the truth. Wat sê nou van die rolprent? 074-2000-989, hartelijk goeiemiddag is by die Triple H Show, wat my trots aan jou gebring is, dier Cherry Tijgervallei, gedryf dier die Halfway Groep, ek is Heinrich.

Is Rik Snel, Elof en Kurt Darren vir jou hier op Bokradio. Kwagga Carnaval, 25 minute voor 3. Goeiemiddag.

0: Dat is heel fantastisch, donker jaar, vir jou hier op Bokrari, 22 minuten na 3.
1: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up, before the weekend was over. They say, goedkoop koop is dierkoop. And they're right. With AfriSam, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for bries, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with AfriSam. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for AfriSam, the A1 choice.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bokradio.

0: Die Triple H Show. Nou met Heinrich Duplo.
1: Goede waferie en als bij elkaar. Onder bij de coöperatie.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Walson Ceiling Wit vir R6,99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1,449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders, kry dit gedoen.
3: Ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag, ons kyk genooi weer vanmorgen, donderdag 23 juli, koud en bewolk, ook bietjie winderig, en dan een paar druppels wat ook moontlik kan val. Morgen, Kaapstad reik, maximum van 14, Parel morgen op 12, 15 morgen in Woester, 16 Klein William, 14 morgen in Langebaan, Hermanus, bereik ook een maximum van 15, Strand 14, en Malmesbury en Brackenfell, beide op 13.
4: Klok weer. Uitklok word weer trots aan jou gebring hier in een maand Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Van

0: muziek van Eden, 54.5 de straat, Bok Radio, Bok TV. Voor de Dolly Parton in 9 to 5. Hier is hij, klop neer, brengt hier in een maaite uit, als je Monique stond dit tot met 7 uur. En dus wat ons doen voor je vergeten 5 vandaag, likies met nommers.
1: Hoi. En nie net noodwendig een wat vir jou sê 1, 2, 3 in die begin nie. Jy weet, dit ook, maar...
0: Tel dit.
1: I mean, is technisch deel van die liekie, maar is het, is nie een liriek nie.
0: Nou krijg jy liekie soos Blur's Song 2. Song 2, verskoning. Voor hulle nie, ek denk nie, ons nommer in die lirieke self nie. So, ons het heel wat gekry, nommer 1 van die Boknasie, liekies met nommers, natuurlijk.
1: Hey,
0: natuurlijk.
1: Song.
0: Blijk word dat ek altyd begin huil as kind, as Summer 69 begin speel. Ek
1: trauma.
0: Geen idee hoekom. En dan baie nou by on 69 is 68. So my keuse gewees
1: het. Ek het vergeet van hierdie ene.
2: Sy rij in 1968.
1: Hey.
0: As jy praat van songs met nommers in Afrikaans, hierdie een is nommer 1.

0: En nog enige wat baie deur gekom het van die Boknasie, het is een wenliekie.
1: Het is.
0: Want was het laatst week.
1: Aha.
0: Vergeet de feit.
1: Met die dames name.
0: Niet zo vergeten, nie.

0: besides taking a piss.
1: He said, Imana, hey.
2: He said, Imana. He said, Imana. Yeah, he said, Imana. And he rolled out.
0: Yes, he decides to get a kiss of Nick. Really, yeah, I mean, wie sit jy teen David Kramer? Die lys is kort.
1: Dit is.
0: Maar, daar is wel paar name.
1: Mm-hmm.
0: En ons een groep, wat so legendarisch is, soos nog iets.
1: Okay. Maar is hulle vergete, Zee?
0: Hulle is redelijk. Ek meen, dit is nou die ding van... seker kunstenaars. Mm. Je weet, as daar een persoon is, soos een verwer, weet, wanneer hulle afsterf, dan gaan hulle verby net die normale bekend wees.
1: Mm-hmm.
0: Weet, hulle gaan verewig daar wees as die beste van alle tye. En hierdie is natuurlijk een klein groepie met die naam van Queen.
1: Vreselijk vergete.
0: Hierdie een, hulle het soveel treffers.

0: One Night in Bangkok, Fuir de Blue Beggar in Mambo number 5. Het is weer een TV betere alternatief. Het is uitklokken hier gebring door NMI Toyota. Het is nog bezig met je vergeet de 5. Dit is die thema. Likies met nummers. Eenvoudig, makkelijk, simpel. Mm-hmm. En ons soveel opties. Uitstekende opties van ons kant af. Al moet ek het nou self so sê. Monique, wat gegaan het met Royal Hotel. Ek het gegaan met Queen, Don't Stop Me Now. En baie dankie vir die stemme wat deurgekom het. Ek wil graag sê dat het naby was. Maar
1: eindelijk... Ja.
2: Nee man, julle twee, hoe die heng moet die mens nou een wenner kies? Ek was vast oortuig om te gaan met die David Kramer enetje. En nou kom Zian met die enetje.
0: Nou, as jy luister na die stemnota, sou jy denk, jessie, dit was tyd gewees. Dit was eindelijk nie. So, hier is hy vir jou, Ben Likie.
1: Hey!

Dit is François van Kouk met Aande, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan, Zian en Monique. Ons kakel nou oor na jou 7 uur nuus.

PSC Vermaak met Blom, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Lekker goeie naam, woensdag 22 juli 2026, klein saterdag, een koue klein saterdag. Ek hoop jy is lekker warm aangetrek en keier lekker voor jou vier dal koffie of een thee of dalk ietsie roois, is ook altyd lekker. Ja, en dan ook die 22ste juli word wereldwijd erken as Wereldbreindag. Een initiatief van die Wereldfederasie om bewustheid oor breingezondheid te bevorder. Ja, ek geloof vast dat lees is een van die middels, in Engels, a remedy, wat baie help om die brein actief en gezond hou, en ook oefeninge natuurlijk, maar lees, ek glo sterk, ek lees een boeke week, net om een bykie net kennis op te bou, en net te leer van die lewe. Maar nie te manie vanavond op hierdie woensdag sportnieks met Anay Havenga. Ons speel ook, kom ons toer die wereld. Gisteraan natuurlijk was dit Vetkoekpaleis een van die gunsteling speelekies deur die week. Morgenavond is dit Ork nie snork nie. En dan ook, ons kyk na die sociale platform, die stories daai kant. Nou ja, toe, baie lekker muziek wat kom vir jou. Moenie vergeet nie, indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag 074-2009-89. Taron Lamb, sy vier woorde is hier, piesangskille, man, at work, be good, Johnny, en nog vele, vele meer. Ons kop nou af met Reine Welwit, met Hoor Jou, goeie naand en welkom by die aanskof.

0: Be good, Johnny, man at work. 15 minute over 7, die aan skof, saam met my Brent, woensdag, klein saterdag, 22 juli, 2026, goeie naand, en welkom by die aan skof. Dit is nou tyd vir jou sportnuus, net hier op Bok Radio, Bok TV, met sportjournalist Anay Havenga. Anay, goeie naand, en welkom weer terug in Kaapstad.
1: Dankie, Brent, ja, dit lyk om met jou te praat, ja, altyd lyk om oor sport te praat, en, ja, sport is eigenlijk een klein beetje sillerflik op die oomlik, ek roo, het was so hoogtepunt van die Springbokke en die sokker wereldbeker en vrouwe kriket wereldbeker, het alhoewel langs die sport op die TV, het is nou so anti-klimaks.
0: Ja, nee, en dit was een groot naweek, verlede naweek, nee, met FIFA wereldbeker finaal, die onder 20ste finaal, die Springbokke teen Wallis, hoe hou mens by?
1: Nee, dit is basis onmoendlik teestal, maar dit is so lekker om so dier die kanale te vind.
0: Ja, en hy kom ons begin so lekker met hokkie, natuurlijk, ons het een speelekie met die luisteraars, F1 speelekie onder 20 in Nies en dan ook die groot rugby Suid-Afrika teen Argentinië, maar kom ons begin by die hokkie gevindig, Suid-Afrika speel tans teen Namibië.
1: Ja, so ons vrouwe op die oomlik bereid voor teen Namibië hier in Kaapstad. Ja, ek was al een bykie te paar dinge daar, ek had sê die mans en vrouwe spanne is onlangs aangekondig vir die Protea Hockey, om wereldbeker toe te gaan, so die spanne is bezig met voorbereiding, ons mans het in Durban teen Malaysia gespeel, die vrouwe is nou teen Namibië, ja, ek dink dit is so ver baie goed, ons het 1 wedstrijd 4-0 gewen, 2-1 2-0, en al die wedstrijd, oh, die sterspeler Kayla de Waal doel aangeteken onder andere. Ja, ek dink iets wat bietjie sleg is my, is dat die wedstrijd vind in die Kaap plaas, maar gedurende die dag, 10 uur, 12 uur, 2 uur, so dit maak het bietjie sleg, en dit maak het vir baie mense moeilik om dit te gaan ondersteun,
0: ja.
1: Maar ja, hulle het nog so paar wedstrijd oor en hierdie, ja, vrijdag het een wedstrijd 5 uur, dan vir mense na werk, bykie gaan kyk, dit gaan by Hartley wel wees, die ander ene was sommer by school gewees, maar ja, die hokkie was die laatste tyd verskriklik in die nuus, want Onatu Zulu, een van die spelers wat al 2 Olympiese spelers agteral beld het, het uitgepraat oor die feit dat, ja, die Guy McKenzie en FIFA en Suid-Afrikaanse delegates het 31 miljoen rand spandeer en die hokkie moet letterlik kraal van die nou om wereldbeker toe te gaan, en ek bedoel, hokkie is stapelvoedsel in ons land, dis iets wat alle skoolkinders speel, en dis so tweede natuur vir ons, so ja, ek dink baie sportsterre het agter haar gestaan, en ja, ek stond ook agter haar, dit is rarig hartseer dat die spelers van die eie vliegtuig was, die letterlik moet om wereldbeker toe gaan, en hulle het regverdig gekwalificeer.
0: Ja, nee, ek stem saam met jou oor hockey, en ek voel ook baie sterk oor hockey, dit moet net meer bevorder word. En dan gaan ons gevallig oor na sokker, natuurlijk Spanje gekroon, wereldkampioene, FIFA wereldbeker.
1: Ja, die derde, vierde plek wedstrijd tussen Frankrijk en Engeland was my so klein beetje meer opwindend. Dit was die finaal, en ek denk allemaal dit eindelijk toe gesê, maar ja, nog steeds een lekker finaal geweest. Ek bedoel, interessante finaal geweest, bietjie underwhelming, maar op die einde was dat Spanje regverdig die beter span en die wenners geweest. Ek bedoel, Argentinië het vir die eerste keer op die 115e minuut eers een shot on goal kry. So dit som het so klein bietjie op, ek bedoel, as jy finaal speel, 115 minuten te waag net om na die doellijn of na die doel te mik, is rarig nie die kwaliteit van die finaal net. Bedoel, as jy die mentaliteit het gaan het en wen nie, ek bedoel, Lionel Messi het skaars die bal geraak in die eerste 40 minuten.
0: Ja.
1: Ek dink, hy het het een keer geraak in 25 minuten. So dit som het so klein bietjie op, baie Marts en natuurlijk van ons een groot fan, maar kom ons kom terug, Spanje het verdien om te wen, hulle was die beter span gewees, een goeie doel gekry om 1-0 te beklink, en ja, ek dink dit was een baie skousbalachtige wereldbeker gewees, baie interessant gewees, selfs die finaal was interessant, ek bedoel, Justin Bieber het opgetree, en wie weet wat nog,
0: ja.
1: So dit was interessant gewees, maar op die einde van dag is het nou verby, Spanje is die waardige wenners, en ja, dit was eigenlijk wel baie opvindende tyd, en het selfs het om te dink, ons moet weer 4 jaar wacht vir dit.
0: Nee, ek stem saam, dit was baie, ek is nie een groot, sokker fan nie, om dit so te noem, is maar nou rugby, maar natuurlijk, ek het dit baie geniet, vooral die feit dat Suid-Afrika so goed gedoen het.
1: Ja, ek bedoel, dit is fantastisch, ons het dit deurgemaak toe die ronde van 32, die perste van die mans nog kom, vrouwens het al dit daar in bal, maar ja, baie wel dan aan ons mans, natuurlijk so klein bietjie hartseer gewees, dat een van ons spelers toe hulle teruggekom het, dood is, so dit het al bietjie, ek dink ons sukses oorskadu, maar nog steeds super trots op die mans, en ja, ons vrouwens is op die oomblik besig om vir die vrouwe Afcon voor te berei, en ons in die laatste paar jare baie naby gekom, en hulle begin oor een week met dit, so ook baie sterk aan Banyana Banyana.
0: En dan ten slotte gevinnig aan hy, cricket en rugby.
1: Ja, so cricket eigenlijk net baie kort, gaan net vinnig ietsie daar sê, cricket is op die oomblik stil, maar het 100 het begin, dit is soos die amper T20 formaat, dit is net 100 balle wat er op die oomblik in Engeland plaasvind, dit is op ons TV's op supersport as jy dit het, en meeste, daar is een mans en een vrouwe toernooi, die vrouwe is begonlik voor die mans, en meeste van ons groot verre vrouwe en mans is daar betrokke, so alhoewel Suid-Afrika nie op die oomblik vir die mans of vrouwens cricket speel nie, is dit lekker om een paar bekende name te sien, my diende kerk en Marizan Kap is bijvoorbeeld in die selfde span, en selfde die mans, een paar van die mans wat weer opgelink het om saam te speel, so dis baie opvindend, so hou dit op, de andere het het, ja, gaan hierdie week begin, en dan, ja, die strappie, eers kom ons begin by die onder 20, so opvindend was dit nie, by die manskant was het baie suksesvol gewees, ons het natuurlijk vir Frankrijk in die finaal geklop, ook een baie interessante finaal gewees, baie, gaat nie hoog tellen nie, interessante keuses wat gemaakt is, maar jy, ek kan vir jy sê, een paar sterre is gebore, en ja, dit is eerste keer in die geskiedenis dat ons natuurlijk back-to-back dit gewen het, so dit beteken, ons het back-to-back 7 wereldtitels, back-to-back wereldbekertitels, en ons back-to-back onder 20 titels, ongelooflike tyd vir Appie, ja, die vrouwen moes natuurlijk daar kom, die onder 20 vrouwen het laatst week tegen die onder 20 Amerikaners gespeel, nie te goed van die vrouwe gevang, en hulle het ongelukkig daai stryd verloor, maar ek bedoel, dit is wel hierdie goed begin, dit is van mens verbeter, en die lesse word geleer, want hulle kry nie baie kans nie, maar ja, dit is definitief om te sien, SA Rugby begin die regte stappe ook met hulle te neem, hulle het vir die eerste keer ooit die captain ceremony gehad, hulle speel weer hierdie vrijdag in Stellenbosch 3 by Markotter, so mense kan van hulle, vir hulle gaan kyk, so alhoewel die 120 mans voorbij is, is die 120 vrouwens nog bietjie aan die gang, en kan ons daarom hulle ondersteun.
0: Daar is hy nie aan hy, baie, baie dankie. Dan, ten slotte het ons een lekker speelietjie met die luisteraars vanavond ook.
1: Ja, so die speelietjie vanavond is, dit van al die rappie, en ja, jy is vandag te draas, en nou het om die span aangekondig vir die Argentinië en die Zeeland, het is al die rappie en die nie so spelers wat in en uit is, maar ja, ja, my sport het ons met vanavond nie meer gepraat, het is F1. En ek wil nog die luisteraars weet, wie die laatste naweek eerst op die podium geëindig by die F1.
0: Daar sy, laat weet ons gerus op die WhatsApp lyn 074-2989. Nee, baie dankie en een baie lekker week vir jou.
1: Dankie, Brent, vir jou ook.
0: Daar sy. Hier is Terrence Lam met 4 woorde. Goeienaand.

Dit is Burger Leroux met Dons, medisyne, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig. Moenie vergeet nie, indien enige persoon wil gelukwens, huweliksherdenking of verjaarsdag, stuur gerus jou boodskap na 074-2000-989.

0: Die met Ek Mis, net hier op Bok Radio, Bok TV. Kaderno pad, die liefde lê by my.
1: Het raak nie beter as jou ervoor.

Net die regte noot, net die regte tyd. Jy kuier saam met my Brandwyne Wet op die aanskof tot en met so 10 voor 10 en natuurlik Gerard Skaap van 10:00 tot en met 12:00 maandag. Is dit jou 80s? Gister was dit 90s. Vanaand is dit jou 2000s dubbelspel. Ek het twee liedjies gekies. The Fray, You Found Me en dan The Script, Break Even.

0: Van Gerard Stein tot Gerard Skaap, hy is gereed vir jou van 10 uur tot en met 12 uur. Ek groet jou op hierdie prachtige liedjie, Tank Vol Diesel Liefling. Nou toe, baie lekker slaap op hierdie klein saterdag 22 juli 2026. Ons kuier môre aand weer, donderdag die 23ste. Ek los jou met Adam Tas, met West se Lights en Johan Liebenberg, Die Hemel.
1: Geef my nou
2: Maatskapie verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou productiviteit en werkruimte vennoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Morgenradio 989 FM.

0: Rock Radio 989 FM.
1: Je kan aftershave aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, soepie.

crespa die wolven van die schapen schijn, die jakkels en die van het krijn die voor jou in mij beklein. Daar is weer kanten van die weegschaal in een koers om te bepalen. Daar is een kompas als ons wegraak, een anker als het drof raak. Zo is ons van elkaar gemaakt.

0: Adik Langevan, Katie Tunstall, The Other Side of the World, net hier op Bok Radio Bok TV. Die beter alternatief, goeienaand, my naam is Gerard Skaap, ons is binnenkort weer terug met nog meer. Bly jy net waar jy is, goeienaand.
1: Waar daar een wolk is, is daar een beat.
0: Skakel jou Bok Radio Bok TV, ons kyk gaan bykie na ons weer vir een morgen in die land van Suid-Afrika. Kaapstad minimum van 11 op na 16 more, Pretoria 9 op na 22, Johannesburg minimum van 9 op na 18, Bloemfontein 9 op na maximum van 20, Durban 14 op na 23, Kubega 11 op na 19 more, Humbumbela 12 op na 20, Polokwane 7 op na 21, Mahikeng 10 op na 19 en Kimberley 12 op na 21. Nee, al lig in die donker net hierna, bly ingeskakel daarvoor, jy is by Bok Radio Bok TV, dis nou 1 minuut na 11, goeienaand.

0: Featuring Early B, or featuring Early B met Bikini weer. 25 minute na 11 net hier op Bok Radio Bok TV. Laat aan met my geraadskap hier op Bok Radio Bok TV. En op pad nog vir muziek van Shania Twain en Fancy en ook een bykie derin op pad vir jou. Maar voor ons daarby uitkom, ek het een boodskapje gekry van een van ons expats. Hy is bekende hier by Bok Radio Land. Natuurlijk Jacques, beter bekend aan ons as Speenseen uit Minnesota. En die man is bezig, jy kan hoor hy is daar by een motor of iets, of hy is bezig daar om te werkskaf. Kijk, hy man werk, hy werk, of ek weet of hy op een trekker is, of hy in een, ek weet nie wat hy doen nie, maar hy is daar, jy kan hoor hy is bezig om te werk. En nog steeds luister hy na Bok Radio, Bok TV, en hy het vir ons een boodskapje gestuur. Jy mag dalk hier en daar nie iets hoor nie, maar ons speel het, want dis ons Suid-Afrikaners wat in die buitenland hard werk, en hy wil een boodskap uitstuur, en natuurlijk met van op die insetsel wat genoem word, van huis tot huis, en dit gaan specifiek vir ons expats, wat een boodskapje wil stuur vir hulle geliefdes hier in Suid-Afrika.
1: Skaap, Speenseen, Minnesota, Janeer, Willet, Goeiemaal, strand is, maar sê, Missa, Lipa, ek sien na die einde van die jaar, sê ek al, potpotte, en bakpanne moet sê gereed hê, ek soek alles Afrikaans.
0: Daar sê, daar sê.
1: Dankie vir jou show.
0: Dankie Jacques, dankie Speenseen, ek waardeer het, dis was sy ma in die strand, en sy moet reg wees, alles in Afrikaans, as hy by die huis kom in December. Nou ja, dit is Speenseen daar uit Minnesota. Dit was ons groete van huis tot huis, baie dankie Jacques, ek waardeer jou boodskapie altyd, is altyd lekker om vir jou te hoor. 26 minute na 11 uur op Bok Radio Bok TV, goeienavond, welkom by die show, laat hand met Gerard Skaap, goeienavond.

Des Bocherari. Jy is al geskakel hier by Bokradio Bok TV, dit is nou 21 minute voor 12 en dit was Shania Twain met Always, Love You Always Forever en ja, voor dit het ek muziek natuurlijk ook gehad wat, ja, ek het bykie Kurt Dern gehad, ek het Early B gehad ja, ek het uitsonderlijke muziekie so gehad vanavond op die speellys so ja, Forever and For Always van Shania Twain gehad. Ek het Oophaak Liefde van Kurt Dern gehad, Bikini Weer van Elof en Early B, Imagine Dragons wat in die speelhuis was vanavond, Snotkop met Oppas, King with Love and Pride, net uitsonderlijke muziek vanavond op die speelhuis, rarig muziek wat allemaal van nou. ek hoop jy het geniet soveel as wat ek die muziek geniet het vanavond, een wonderlijke speelhuis hier so, wat natuurlijk voorbereid word, net soos Bokradio dit kan doen, Bokradio natuurlijk jou beter alternatief op 98.9 in die Weskaap en reg oor die wereld op www.bokradio.co.za. Onthou om op die Bok TV te klik, dan kry jy natuurlijk een lekker visuele radio ervaring, maar het nie misloop nie. Jy is by die rechte plek, Bokradio Bok TV, my naam is Gerard Skaap, op wat nog veel muziek van Frana Du Plessis met Geen Meie Boerseen en a bykie Fancy met Flames of Love, net hier op Bokradio Bok TV. Een van my favorite songs, natuurlijk Fancy met Flames of Love. Geniet hem saam met my. So bykie a playback from way back, a blast from the past.